Zit in Shiva, kleren voel van Begieren, maar daar Shir. Ik lijk erop op een eigen Shir. Als je het me beter voelt die pittenbrood. Ik zoek erop dat je moeder voelt jouw fiedel. Ze toeren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Maar mijn plisting zeg, die ganze shit in mijn gebeten. Zal mijn hoeken voor die ganze toys wat. Ga je in de schoen, zie wat stein beschad. Ik weet niet hoe ze tien, wat ga je ervoor. Ik ben de ganze vachtmarret, de ganze verplanterd. Wat die ik met hem rasje doe. Oh, oh, maar mijn zoeken aan zegt, ik schim een schop. Wat, als ik, wat, mag ga ik in het kathans. Met die wacht, is dit al fleisch.

0: zullen we hem volgen. Wat doet dat? Maar zwaar, ja. Hey amigo.
1: Bonjour.
0: Dzień dobry. Yo, what's up, bro?